Ik ben een rentier, ik hef je tiet, maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk.

hem wat agerlijk. Dan denk ik, Vliet, hol die terug. Zet die mal op den Sorgensack und stopp die eerst de Pieptabak. Hef ik de Piepjes in de snoet, dat ziet die Welt ganz anders uit. Dat Hick und Hack und all die Salm vertrekt zich midden

Mi nichte is al 15 jaar, en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat kun van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200 pond.

they go. An het hek hangen netten, voor de wand blikken high, aan de deur.

bloot mijn kinder, deze nu door. Ontstochen in eer etten ren. Man, wat ik bedoel, wat aangekrapt.